0: ihlandla ngwenya nesiqi sase-Afrika.
1: Uzwa kunjani?
2: Uzwa kunjani? Ubani yena